Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Minister Karmans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorg over de politieke sturing van de politie. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren van Westkapelle tot en met Vrouwenpolder. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om het te bewapenen. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Minister Karmans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorg over de politieke sturing van de politie. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren van Westkapelle tot en met Vrouwenpolder. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om het te bewapenen. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Minister Karmans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorg over de politieke sturing van de politie. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren van Westkapelle tot en met Vrouwenpolder. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om het te bewapenen. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hoogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over de risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Het OM heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. Minister Karmans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorg over de politieke sturing van de politie. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Zeeuwt. Straks
1: nog meer hits. Radio Mensen. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over de risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Het OM heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. Minister Karmans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd omdat er een drone werd gesignaleerd. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over de risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Het OM heeft gevangenisstraf vereist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uit op de AI-brillen van het bedrijf. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd omdat er een drone werd gesignaleerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemde dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uit op de AI-brillen van het bedrijf. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe, landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit was

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Acht matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6.000 tot 7.000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11A wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe, landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen het knooppunt Empel en knooppunt Deil 13 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Dordrecht en Ridderkerk 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. Dit

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaardoos en IJsselmonde 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag blijft het zonnig met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Door politieonderzoek is de rijbaan dicht. Waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat geeft ongeveer een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging in de file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 7 kilometer lang tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden.

0: Het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Hardingswald-Giessendam en Albasserdam 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Morgenmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden.

Met een doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 100 kilometer file op dit moment, met de meeste vertraging nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A15 Europoort richting Rotterdam. Vanaf Rotterdam Heijplaat doe je er een kwartier langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden.

Dream got a put 'em on hood. Piece of party, everybody go nuts.

Ladies and gentlemen, Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show. Let's get this party started! Voor meer info ga naar excellentdriveinshow.nl. Belgen natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-in Show. Daar niet is geweest.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaat en Rotterdam IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Daar stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstrokers zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie, die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaat en Rotterdam IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij de Rotterdam voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstrokers zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeer.

Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden.

0: De headlines uit het nieuws. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie, die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Rotterdam-IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Daar stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstroken zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Hey!

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie, die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaat en Rotterdam IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstrokers zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De opening van Rambo Bond voor vandaag, deze uit 1986. Boris Gardner hoorde u voorbij komen. I Wanna Wake Up With You. Dat is de titel van de plaat. Programma Bond, u luistert ernaar. Ik ben Jan Berg. Ik draai voor u het komende uur door met hedendaagse muziek. Nieuw werkje van Gilbert O'Sullivan. Een artiest die we kennen uit het begin van de jaren 70 toen dikke hits had. Maar is er nog steeds nieuw werk ditmaal. Growing Old Disgracefully. Yeah.

0: Ja, het stemgeluid nog zelfs 55 jaar terug. Gilbert O'Sullivan, de nieuwe plaat. Growing Old Disgracefully. Tegen het half uur draai ik even eentje van 55 jaar geleden van hem. Kunt u het zelf vergelijken.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we nu mee toe. 1968. Big Brother and the Holding Company. Dit is Peace of My Heart.

0: 1968, de muziek van Big Brother and the Holding Company. The Piece of My Heart was de titel van deze plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Davy hebben we hier zo. Een van de talentenshows. In 2003 is dit The Left of Center.

De muziek van Davy, dit was Left of Center. We gaan hoppen gelijk door naar 2018 met deze van Alan Clark. Don't cry, daddy. Droog je tranen, pak de zakdoek erbij. En ga wel lekker verder.

0: over het vroege jaar 2018. Daddy, don't cry.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Dat nieuw werkje klaar liggen van u. Sammy Soravia. Dit is Gotta Get Back.

muziek van het jaar 1996, East 17 en Gabrielle, If You Ever, de titel van de plaat. Ja, draaide we in het begin van het programma de nieuwe plaat van Gilbert O'Sullivan. We gaan op naar het half uur met muziek uit de jaren 70. 1971, 55 jaar geleden, een opname van Gilbert O'Sullivan uit die tijd. Dat is deze, No Matter How I Try.

0: de headlines uit het nieuws. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie, die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaten en Rotterdam IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstrokers zijn vrij. Maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Eventjes terug naar het jaar 1983, de televisieserie Fame. En daar zat in de ronde dit nummer in, Starmaker, The Kids from Fame, hoorde u voorbij komen. Hedendaagse muziek, daar keren we weer naar terug met deze van Son Milieu, Feels Part 2.

0: De muziek van 2026 van Son Milieu. Dit was Feels Part 2.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan weer terug in de tijd. 1965, de Beatles hebben we hier zo. En I Need You.

0: 1965, de muziek van The Beatles, I Need You. Altijd weer lekker om nog eens een keer te horen, die muziek.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan wij naar 2007 met Lucy Silvers, Last Year.
2: Ja.

0: De muziek van Lucy Silvers hoorde hier voorbij komen. Last Year was de titel van de plaat. Kwam uit het jaar 2007 alweer, dus lekker terug in de tijd. Door wat nieuws.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Heel 4, Katy Carver. Fearless Warrior.

0: muziek van Katie Carver, nieuw werk Fearless Warrior.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: We houden het ook gezellig. Deze uit 2013 is Kensington Home Again.

Alweer terug uit het jaar 2013 met deze van Kensington, Home Again. Een dikke hit in dat jaar voor deze band. Nu kijk ik op de klok en dan zie ik het alweer. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag, zoals gebruikelijk, heb ik het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u met evenveel plezier ook weer geluisterd heeft naar het programma. Reageer op het programma, kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te gaan wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1978, de gedikke hit van Blondie, De Barrow Harry en haar band. Denise natuurlijk hebben we het over. En daarna nog een nieuw werkje van Joy Adams, 24 Hours. 4 and 20 Hours, zo is het. Ik moet het niet door elkaar gooien. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Weel wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels op camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaat en Rotterdam IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Daar stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstroken zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeers.

0: zijn er weer.
1: Frank Ruiters. De Donderdag Date.
0: Dit is de Donderdag Date, onze vaste afspraak.
1: Frank Ruiters.
0: En goed dat je luistert, want je krijgt in dit programma niet alleen dit soort lekkere feel-good muziek, maar ook interviews over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag als gast in dit programma Casper Beukema, ortomoleculair therapeut, over berberine. Ralf Moorman, expert in de hormonen, over PCOS. En we spreken met voormalig arts Anna Kruiswijk, nu van Jouw Voeding, over het gebruik maken van de magnetron. En expert in fermentatie Peter van Berkel is bij ons om het te hebben over hoe je oergranen goed kunt bewerken en koken. Dus blijf er lekker bij en doe er je voordeel aan. Tussendoor gezondheidsnieuws en dus ook lekkere feel-good muziek. Hier is Boney M. met Sunny.

0: het is een hele vette remix. Met ook wat extra bas volgens mij. Je hoorde Boney M. En Sunny.
1: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Ja, en jij luistert, dus je krijgt het nu.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Een specifiek extract van kurkuma verbetert de oriëntatie en aandacht bij volwassenen met een lichte cognitieve achteruitgang. Na een half jaar dagelijks gebruik van kurkuma scoorden deelnemers significant beter op tests voor bewustzijn en focus dan de placebo-groep. Het geheugen zelf ging niet vooruit, maar het vermogen om je te richten en je omgeving te begrijpen wel duidelijk. De behandeling was veilig en veroorzaakte geen enkele afwijking in bloedwaarden. Dit natuurlijke middel biedt dus een veilige ondersteuning voor wie merkt dat zijn scherpte en aandacht iets beginnen te verzwakken. En spierverlies bij het ouder worden is niet onvermijdelijk, zo blijkt uit een grote analyse van 46 studies. Onderzoekers vonden dat spieren van ouderen in rust en na het eten van eiwitten iets minder actief zijn dan bij jongeren. Dat is een fenomeen dat anabole resistentie wordt genoemd. Maar zodra er door de ouderen krachttraining werd uitgevoerd, verdween dit verschil helemaal volledig. De studie toont aan dat beweging met gewichten een zo sterke prikkel geeft dat de spier weer even goed eiwitten verwerkt als bij een jongere. Dus de conclusie is, wie op latere leeftijd spiermassa wil behouden, komt niet weg met het eten van eiwitten alleen, maar regelmatige krachttraining is de sleutel. Zometeen hier Casper Beukema, hij is orthomoleculair therapeut. Hij vertelt wat hij mooi vindt aan de werking van berberine, een bepaald kruid met een felgele kleur, net zoals kurkuma, komt uit volgens mij wortels. Dat hoor je zometeen. En ook nog in het eerste half uur te gast, Ralf Moorman, over PCOS. En nu hoor je de band Delegation. Echt zo'n lekker feel-good plaatje. You and I heet het.

0: Update met Frank Ruiters.
1: En dan nu, Casper Beukema, ortomoleculair therapeut. Hallo Casper.
2: Hey Frank, hoi.
1: Hey, vanavond als onderwerp berberine, iets wat ik ook zelf zo goed als bijna elke dag inneem. Dan wel één keer per dag, volgens mij is twee keer per dag ideaal. Maar goed, ja. Ik ben benieuwd wat jij erover vertelt.
2: Ja, berberine, het is een stofje. Het is de werkzame stof uit een groep bessen. En die, dat noemen we de Berberis-familie, vandaar de naam ook. En enkele leden van die familie zijn bijvoorbeeld Berberis vulgaris of de Berberis aristata. En in het Nederlands kennen we de Berberis ook wel als zuurbes. Nou, waarom is berberine interessant? Het heeft eigenlijk drie hele interessante eigenschappen voor onze gezondheid. De eerste is, het helpt onze bloedsuikers normaliseren. De tweede is, het is een hele goede voor de spijsvertering, voor verschillende redenen. En ik ga die straks natuurlijk benoemen. En het is een heel belangrijke stof voor ons brein, waar berberine eigenlijk nauwelijks bekend voor is. Dus ik ga die even kort doornemen. Waarom zou je dit overwegen? Nou, het is als volgt. Stel jij gebruikt koolhydraten. Jij eet brood of een prei of een appel. Die breken wij af en dan krijg je glucose. Glucose is een essentiële stof. Je kunt niet zonder. Ons brein kan eigenlijk nauwelijks zonder. En we kunnen van glucose kunnen wij verschillende dingen doen. We hebben energie en we kunnen er dingen van bouwen. Denk maar aan kraakbeen bijvoorbeeld. Maar als wij te vaak eten of er is iets verstoord met het opnemen van die glucose in onze cellen, dan gaat het een beetje door de bloedbaan spoken en dan plakt het aan alles vast wat we maar bedenken. Plus het geeft ook nog eens een keer een hormonale verstoring, wat we kennen als diabetes type 2. En dat willen we niet. Dat is ontzettend ongezond. Dus hoe gaat die cel glucose opnemen? Er zit een soort energiesensor in onze lichaamcellen, voornamelijk de spiercellen, en die registreert wanneer er te weinig energie is. Nou, die sensor, die heet AMPK. En die is eigenlijk, dat is de eerste dominosteen van anti-aging. Want als die namelijk werkt, gaan er heel veel andere dominostenen mee die gunstig zijn voor een lang gezond leven. Dus, en die sensor, die noemen we AMPK. Dus dat is een stofje in een cel. En zodra de cel denkt, hey, ik heb trek, dan duwt hij een bakje naar voren en dan trekt hij eigenlijk de suiker uit de bloedbaan in de cel en dan kunnen we er wat nuttigs van maken. Nou, wat doet berberine? Berberine activeert dat signaal, die energiesensor, door te zeggen, hey, je hebt toch trek? Kom op, neem eens even wat glucose op. En wat er daarmee gebeurt, is dat die cel een veel betere conditie krijgt met het opnemen van glucose. Waardoor we meer energie krijgen en waardoor die suiker niet alleen minder schadelijk wordt in de bloedbaan, maar ook nog een keer niet of minder wordt omgezet in vet. Want alles wat je niet gebruikt, wordt omgezet in vet. Bijvoorbeeld, je wil al heel lang intermitterend vasten, met bewegen erbij, nuchter bewegen, maar je bent er geen type voor en je begint al te trillen op het moment dat je je hardloopschoenen aandoet. Maar mensen die berberine nemen, als bijvoorbeeld een supplement, die merken ook dat ze na een week of twee, drie, dat ze helemaal geen trek meer hebben bij het opstaan. En dat betekent dat je nuchter kunt bewegen. En nuchter bewegen is zo'n beetje het belangrijkste wat je kunt doen om je gewicht te managen en meer energie te krijgen. Dus dat is een hele interessante. En het tweede is natuurlijk het gewichtsbeheersing. Als jij glucose in je cellen hebt, heb je ook minder trek. Dus het haalt ook je discipline omhoog, maar ook het gevoel van ik moet nu iets eten, omdat het brein en de spiercellen al verzadigd zijn. Dus dat is een hele interessante. Nou, als we kijken naar bijvoorbeeld de spijsvertering, is dat ook super interessant. Daar wordt berberine therapeutisch vaak voor ingezet. Dus we hebben een bacterie die bijvoorbeeld maagzuur platlegt en de deur openzet naar allemaal kwalen van onze darmen. En die heet de Helicobacter pylori. Die kan worden bestreden met onder andere berberine. Berberine zorgt er ook voor dat de bifido- en lactobacteriën, de gunstige, dat die verhogen in onze darmen. Het werkt ontstekingsremmend. Het werkt tegen diarree. Het werkt tegen maagzuurproblemen. Ook tegen maag- en darminfecties. Want ik noemde de Helicobacter pylori. Maar heel veel schimmels en ongunstige gisten en ongunstige bacteriën, die kunnen worden bestreden met berberine. Het is een van de kruiden die vaak wordt ingezet om als een afdodingskuur. Nou, het versterkt de zogenaamde tight junctions van de darmen. Wat is dat? Nou, je darmcellen die zitten vast aan een soort kabels. En die kabels zorgen ervoor dat je darmen niet lek zijn. Met lek bedoel ik niet grote gaten, maar dat je heel langzaam wat lekt in de bloedbaan, waardoor je ontstekingen krijgt. Berberine doet de deur dicht, waardoor je darmen meer integer zijn. En dat is niet alleen je darmen, dat is ook in je brein. Zodat er minder problemen ontstaan. Het is tegen kramp, buikpijn en zelfs buikverklevingen na bijvoorbeeld een operatie. Dus dat is wel heel interessant. En dan heb je nog een derde. En dat is het feit dat berberine een antidepressivum is, onder andere. In ons brein hebben wij allemaal cellen. En die cellen die noemen we neuronen. Lange kabels. En die neuronen, wat die moeten doen, die moeten informatie doorgeven. Prikkels. En aan het eind van zo'n kabel, pak maar een stroomkabel in je gedachten. En stel je eventjes een stekker voor. Nou, zo'n stekker, dat noemen we een synaps. Dat is het einde. En vanaf die stekker gaat het naar een ander stopcontact. Dat heet ook een synaps. Nou, wat er gebeurt, is dat er bij verschillende neuronen worden de synapsen verhoogd. Dus dat wil zeggen, het werkt een beetje als een potje pokon, maar dan voor je brein. En dat proces noemen we synaptogenese. En er zijn niet veel planten of niet veel kruiden die dit doen. Dus dat is interessant. Het remt ook de negatieve bijwerkingen van medicijnen en drugs. Het remt ontstekingsprocessen in het brein. Naar bijvoorbeeld denk aan een klap of een val.

0: voor nicotine.
1: Zo, en qua dosering is dan optimaal 2 keer 500 milligram per dag?
0: Ja, de dosering wordt als onderhoud gezet op 500 milligram. Dat is vaak de inhoud van 1 capsule. En 2 keer 500 milligram wordt gezien als optimaal therapeutisch. Het is een vrij krachtig stofje. Dus het werkt bij 500 milligram ook al. Om te zeggen dat het werkt is natuurlijk een soort claim. En dat mag ik niet maken. Nee. Maar ik moet het even reframen dat in de praktijk zie je al verschil. Okay. Maar 2 keer 500 milligram, ja, dat hakt er echt in. Dus als je geen tijd te verliezen hebt of je wil echt doorpakken met iets wat je in je hoofd hebt. Bijvoorbeeld nuchter bewegen, afvallen voor een bepaalde periode. Ja, dan zou ik adviseren om 2 maal daags 500 milligram te pakken. En als je bezig bent, gelijk bij het opstaan eentje pakken.
1: Oké, okay, ja, eventueel 1 keer per dag kan ook nog, dus als onderhoud.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: Oké, okay. Ja, nou zeker. Mooi. Hartelijk bedankt voor de informatie, Casper Beukema.
0: Heel graag gedaan.
1: Tot ziens, hè.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Minister David van Wil wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. De Tweede Kamer wil strengere regels op camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaten en Rotterdam IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Daar stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstrokers zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Je luistert naar de Donderdagdate.
1: Gezondheidsnieuws.
2: Mensen met een erfelijk hoog cholesterol denken vaak dat een dieet weinig uithaalt. Maar nieuw onderzoek toont het tegendeel. Bij deelnemers met deze aandoening verlaagde een gezond plantaardig dieet het slechte cholesterol, het LDL, met maar liefst 18% ten opzichte van een westers dieet. Het geheim zit hem in minder verzadigd vet en meer vezels, waardoor de waarden flink daalden zonder medicijnen. De studie benadrukt dat leefstijl wel degelijk een krachtig middel is, zelfs bij een genetische oorzaak. Artsen adviseren daarom om voeding aan te passen als waardevolle aanvulling op de standaardbehandeling. Zometeen dan Ralf Moorman over PCOS. Eerst Dynasty.

0: Talk LDL. AKA bad cholesterol. The higher your LDL cholesterol, the higher your risk of a heart attack or stroke. Your health matters. Know your number. Talk to your doctor and get your cholesterol checked. And learn how to help lower your LDL bad cholesterol. Because your health is in your hands. Find out more at heart.org/LDL.
1: Ralf Moorman is er nu. Hallo Ralf.
2: Hey Frank.
1: Je hebt in de media wat geschreven over PCOS. Dat staat voor het polycystoos ovarium syndroom. En de hormonale vervangingstherapie. Dat is misschien de reguliere manier van omgaan met PCOS. Maar wat wordt in de zorg nog te weinig begrepen over hormonale klachten bij vrouwen?
2: Nou, sowieso, hè, de PCOS-groep, wat polycysteus ovarium syndroom eigenlijk is. Dat is dat de cyclus bij de vrouw die nog een cyclus heeft, hè, dat die onregelmatig is. Dat de eisprong niet altijd lukt. Dus je hebt er minder per jaar minder dan je zou moeten hebben. Daarnaast zie je soms ook dat je op de echo, als je dat bekijkt, dat er kiesten zitten rondom de eierstok. Dat is daar zichtbaar. En dan hebben we nog een symptoom, dat is dat de testosteron verhoogd kan zijn. En van die drie symptomen, dus onregelmatig de kiesten op de echo en daarnaast de testosteronverhoging, moet je er twee hebben. En dan heb je polycysteus ovarium syndroom. En dat komt ontzettend veel voor bij vrouwen. Omdat het ook heel erg eigenlijk een soort van welvaartsziekte is. Het hangt heel erg samen ook met insulineresistentie. Waardoor de cyclus eigenlijk uit balans gaat. Dat ligt er als diepere oorzaak onder. En dan kun je dat weer onderverdelen in de vrouwen die overgewicht hebben. En de vrouwen die dat niet hebben. Dat noem je lean PCOS. Dus slanke vrouwen. Die toch insulineresistent zijn. Maar geen overgewicht hebben. He, dus als je bij, of je nou een slanke vrouw met PCOS hebt of met overgewicht PCOS, als je de HOMA-IR-waarde gaat meten in je bloed, dat is namelijk de nuchtere bloedsuiker en de nuchtere insuline, dan komt daar een HOMA-IR-waarde uit als je die twee invoert in een bepaalde formule. En dan is een maat voor insulineresistentie. En in beide gevallen is er sprake van insulineresistentie. En dus is er een leefstijlrol waarbij je de receptoren voor insuline gevoeliger kunt maken. En dan is het bij de vrouw met overgewicht natuurlijk logisch dat afvallen een belangrijke remedie is daarvoor. En bij de vrouw die slank is die dat heeft, vaak toch verhoogde ontstekingsactiviteit vanwege voedselovergevoeligheden en dat soort dingen. En daarnaast zie je ook heel vaak chronische stress bij de lean PCOS.
1: Dus dan is chronische stress bij hen de oorzaak weer achter een sluimerend ontstaan insulineresistentie?
2: Ja, dat is wel heel opvallend. Hè? Want je zou denken van vrouwen die slank zijn, nou, die zullen wel niet insulineresistent zijn. Maar dat kan dus ook voorkomen. En vaak is stress een belangrijke. En gewoon verhoogde ontstekingsactiviteit in je lijf. Hè? Je ziet ook vrouwen die, ook met hormoonfactor die ik begeleid, die hun stress sowieso onder controle krijgen. En daarnaast ook de ontstekingen verlagen door voedselovergevoeligheden te elimineren, dat die soms ook weer in balans komen.
1: Dus je noemt niet als eerste dat die slanke vrouwen met wel insulineresistentie misschien toch te veel suikers binnenkrijgen, maar dat is een beetje misschien secundair. Ja, dus als ze te veel stress hebben, dan gaan ze suikers eten.
2: Ja, sowieso is, je kunt wel vanuit gaan dat het merendeel van de vrouw met PCOS overgewicht heeft, maar die groep die slank is, ja, je kunt als jij je caloriebalans goed is en je gaat meer suiker eten, dan verwacht ik zelf eigenlijk niet dat je daarmee jezelf nog insulineresistenter zal eten. En wat eigenlijk vaak zo is dat je door ontsteking, door stress insulineresistent wordt. En daar krijg je meer zoetdrank door, waardoor je meer suiker gaat eten. Dus het is eigenlijk andersom.
1: Andersom, ja. Ja. Chronische stress, waar kan je dan sowieso aan denken? Wat kan daar dan? Is dat meer ook lichamelijk veroorzaakt of door psychische factoren?
2: Ja, kijk, chronische stress is natuurlijk een lastig thema. Er is eigenlijk een onbalans tussen je stressbelasting en je stressbestendigheid. En wat ik vaak zie bij mensen die chronische stress hebben, dat het lang niet altijd ligt aan je stressbelasting. Er zijn mensen die helemaal van buitenkant, als je het zou bekijken van, goh, hoe kan zo iemand nou in een burn-out komen? Vaak is het zo dat iemand bijvoorbeeld een deeltijdbaan heeft of helemaal niet zo heel druk is en heel weinig stressbestendigheid heeft, omdat die persoon allerlei basisbehoeftes in het leven niet vervuld heeft. Hè? Dus je werkt niet vanuit passie, je hebt geen voelende contacten. Je groeit niet, je leert niet, je voelt jezelf niet nuttig, hè? Geen zingeving. Ja, dat zijn allemaal thema's. Als je dat mist, dan stort je testbestendigheid in elkaar. En kun je door relatief weinig testbelasting, kun je al problemen krijgen. Hè? Niet alleen burn-out, maar ook dus wat insulineresistentie daardoor.
1: En dat kan dan uiteindelijk weer die PCOS-klachten triggeren?
2: Ja. Oh, okay. Ja, en waarschijnlijk is ook een genetische factor natuurlijk. Of jij, wanneer je problemen krijgt met insulineresistentie, of dat zich uit in de vorm van PCOS. Dat zal inderdaad ook wel een genetische factor zijn.
1: Dus het is gewoon een uitingsvorm van twee achterliggende oorzaken. En jij als leefstijlcoach of hormooncoach gaat samen met dan die vrouwen puzzelen van wat is bij jou in dit leven dan precies de oorzaak en daarmee ook komt de oplossing in beeld?
2: Ja, en ik ga eigenlijk, je kunt zoals het om stress gaat, sowieso de focus leggen op ja, wat geef je energie, wat kost je energie? Dat is al heel mooi om uit te vragen bij iemand. En vaak kom je erachter dat de dingen die je energie kosten niet je behoeftes in het leven vervullen. En de dingen die je energie opleveren, dat wel doen. Dus daarmee kun je soms al heel snel iemand in zijn of haar kracht zetten. Als je erachter komt dat de stressbelasting gewoon te hoog is, ja, dan zou je natuurlijk dingen kunnen delegeren, hulp vragen, waardoor mensen daadwerkelijk minder stressbelasting krijgen. Maar uiteindelijk het oplossen van deze balans zit hem bij mij toch vooral in het verhogen van de stressbestendigheid. Want dan word je weerbaar, ook voor de toekomst. Dat is ook niet alleen maar korte termijn. Dus als je naar een arts gaat die iemand heeft klachten en de arts zegt van goh, chronische stress, ga maar eventjes niks doen. Ja, dan gaat je stressbestendigheid juist omlaag. En op de lange termijn ga je daar niet beter van worden.
1: Ja, het punt is, die arts heeft ook maar 10 minuten in zijn spreekuur. Dus die kan ook helemaal niet dat doen. Nee. Wat een hormooncoach wel doet. Dus rustig stilstaan bij het hele levensverhaal, levensstijl, activiteiten.
2: Ja, en eigenlijk heb ik altijd over twee lagen. Je hebt levensstijl en daarboven is leven. En het leven, daar zitten ook heel veel van dit soort basisbehoeftes in die vervuld moeten zijn, waardoor je een stressbestendigheid hebt.
1: Ja, dus het leven moet voldoening geven. Je moet je ergens verbonden mee voelen. Veilig.
2: Ja. Dat is heel belangrijk. Je wil controle hebben, maar ook uitdaging. Je wil uniek zijn, maar ook verbonden. Je wil groeien en leren. Je wil nuttig zijn en bijdragen. En als je dat soort dingen kunnen mensen soms ontzettend in hun kracht zetten. En dat kan best ook wel snel gaan als iemand dat weer vindt. Als iemand tenminste niet in het ravijn ligt van bijna-uitputting. Ja, want dan moet je natuurlijk daar heel langzaam uit gaan krabbelen.
1: Dat is een beetje het eindstation van de burn-out.
2: Ja.
1: Dankjewel voor deze uitleg over PCOS en ook wat erachter kan liggen qua de impact van psychologische factoren.
2: Graag gedaan.
1: Oké, dankjewel.

0: Mooi gezongen, vind ik, van de band Imagination. En hun Looking at Midnight.
1: De donderdagdate! Gezondheidsnieuws.
0: Het oude advies om voor magere zuivel te kiezen krijgt een nuance door nieuw onderzoek. Een studie toont aan dat 3 porties volle melk, yoghurt en kaas per dag de cholesterolwaarden en de bloeddruk niet negatief beïnvloeden. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen. Het blijkt dat volle zuivelproducten, anders dan boter, het hart- en vaatrisico niet duidelijk verhogen. De keuze tussen vol en mager lijkt voor de hartgezondheid dus minder belangrijk dan gedacht. Wel adviseren experts om verzadigd vet waar mogelijk te vervangen door onverzadigd vet, zoals uit noten of olijfolie. En vaak hebben we in dit programma Govert Viergever, biohacker. En hij heeft interessante informatie over de Akkermansia.
2: Veel mensen weten niet dat er 1 bacteriesoort is in je darmen die bij heel veel mensen tekort komt, die je slank houdt. En dat is de Akkermansia. Dat heeft een mooie Nederlandse naam. En deze bacteriesoort is meer aanwezig bij mensen die slank zijn. En dikke mensen hebben hier minder van. Je kan deze bacteriesoort verhogen door bijvoorbeeld de fructo-oligosaccharide toe te voegen. En fructo-oligosaccharide kun je vinden in witlof, in ui, in prei, watermeloen, artisjok, spruitjes. Dit zijn de vezels die deze bacterie erg lekker vindt en daardoor gaat hij zich vermenigvuldigen. Daarmee groeit het aantal bacteriën van de Akkermansia in jouw darm en blijf je dus slanker.
0: Goed om te weten, de Akkermansia Rus. Trouwens, net voor Imagination hoorde je Francesco De Giorgi en Buonanotte Fiorello. Nee, Buonanotte Fiorellino. Nou, zoiets dan. Dat was natuurlijk Italiaans. Nou, meer lekkere feel-good muziek, zoals dit nu. De dames van The Three Degrees. And can't you see what you're doing to me?

dat is een ultra kort plaatje. 2 minuten zo'n beetje. Bij de donderdag date. Bijna het einde van uur 1 van de donderdag date. Maar nog even lekker een instrumentaaltje. De Inner City Symphony is dit. Met Babyface. En ik zie je zo in het tweede uur. Met daarin Anna Kruiswijk en Peter van Berkel over granen. Tot zo.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaten en Rotterdam IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Daar stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstroken zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

denk dat je dit wel echt vette disco mag noemen. Disco Radio Act. In het tweede uur van de donderdag date hoor je de 202 Machine en Get Up and Rock Your Body. Frank Leijters. Ja, je bent er weer, wat goed. Met lekkere feel-good muziek is dit de donderdag date. Hier is Level 42.

0: mooi gezicht, hè? Je hebt iets gewoon. Ja, ik weet niet. We hoorden een remix van Something About You van dus Level 42.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Voldoende choline binnenkrijgen via de voeding kan het risico op dementie verkleinen. Dat blijkt uit een grote analyse van 5 studies. Mensen met een gematigde inname liepen bijna 30% minder risico op dementie dan degenen die het minst binnenkregen. Het ideale punt lag rond de 465 milligram per dag choline, wat dicht bij de officiële aanbevelingen ligt. Te veel choline bleek overigens geen extra voordeel te bieden voor de hersenen. Choline zit van nature in producten zoals eieren, vlees, vis en zuivel en ook in peulvruchten en in noten. Niet alleen het eten van veel plantaardige producten telt, maar vooral de kwaliteit ervan, zo blijkt uit een grote Spaanse studie. Mensen die zich hielden aan een gezond plantaardig dieet met veel groenten, peulvruchten, volle granen en noten, hadden een aanzienlijk lager risico op kanker gerelateerd aan overgewicht. Het simpelweg verhogen van de hoeveelheid plantaardig voedsel zonder te letten op de kwaliteit leverde dit voordeel niet op. Onderzoekers benadrukken wel dat de uitkomst gebaseerd is op een beperkt aantal kankergevallen en daarom voorzichtig geïnterpreteerd moet worden. Maar de studie bevestigt wel het bestaande advies: kies voor gezonde plantaardige producten in plaats van alleen maar steeds meer plantaardige producten. Ja, dat brengt ons in een feeststemming. Dit klinkt goed. Straks na dit, dat is van de Brothers Johnson. Anna Kruiswijk, voormalig arts. En ze is nu van Jouw Voeding. En we gaan haar de vraag voorleggen hoe zij denkt over het gebruik van de magnetron voor het opwarmen van voedsel. Ik ben benieuwd. Dit dus zijn de Brothers Johnson. En The Real Thing.

0: have a red face or bumps and pimples as an adult, you could have rosacea. 16 million Americans have the skin disorder, often called the Great Pretender because it can mimic a sunburn or acne. But without treatment, rosacea usually gets worse and becomes a serious burden on daily life. But it doesn't have to. Advances in medical care make clear skin possible. If you have facial redness or bumps and pimples, see a dermatologist or visit the National Rosacea Society at rosacea.org.
1: Nu Anna Kruiswijk. Hallo Anna.
2: Hi Frank.
1: Ik ben heel benieuwd of het gebruik van een magnetron nu wel of niet schadelijk is. Of het iets met je voeding doet, het helemaal doodmaakt, frequenties uitgooit. Ik zelf loop er altijd met een grote boog omheen en vermijd hem. Dus gebruik maak ik gewoon niet.
2: Ik ook.
1: Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik heb geen magnetron in huis en die komt er ook niet in. De magnetron heet een microwave. En hoe het werkt is dat er dus in die magnetron microgolven worden opgewekt. En die worden dan door de wanden weerkaatst en komen dan in de voeding die daar staat terecht. En doordat de moleculen in dat voedsel in beweging worden gebracht door de microgolven, ontstaat er geleidelijk warmte. Dat klinkt natuurlijk heel aardig. Maar er is intussen toch wel het een en ander aan onderzoek gedaan naar de effecten op het voedsel. Dus een van de dingen die mijzelf ooit in een restaurant opviel, was dat mijn appeltaartje die ik had besteld en die in de microwave was opgewarmd, in het midden ijskoud was. Dus blijkbaar dringt de warmte maar een paar centimeter door in het voedsel en verwarmt dus niet alles. En in het geval van vlees zou dat dus minder aangenaam kunnen zijn en zelfs schadelijk kunnen zijn. Nou, als ik kijk naar wat er bekend is, dan is het meest bekend het verlies aan vitamine. Met name het verlies aan vitamine B12, maar ook vitamine C en bepaalde, wat we dan noemen, fytonutriënten, plantaardige stoffen die nodig zijn om zeg maar ons te beschermen tegen ziekte. Dat vermindert dus wanneer je het voedsel in de microwave hebt gezet. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het cholesterol in vlees, dan blijkt dat dat sneller oxideert wanneer dat in een microwave heeft gestaan.
1: Oh.
2: En gunstige stoffen in allerlei groentes die verminderen ook. En sommige mensen, ik eet dus nooit uit de microwave, dus ik kan het niet uit ervaring zeggen, die zeggen dat het eten ook minder lekker smaakt. Een ander punt wat ik zelf altijd belangrijk vind, is dat de straling van de microwave in principe schadelijk is voor mensen. En daarom staat het in een kooi van Faraday. En een Faraday-kooi betekent dat het een gevlochten ijzerwerk heeft wat in het deurtje zit, zodat wanneer jij kijkt naar jouw product, dat jouw ogen beschermd zijn tegen de straling. Want die straling is dus schadelijk voor je ogen. En wat ik dan lees is dat je heel goed dat glazen deurtje schoon moet maken. Want als het vuil is, dan werkt dus de bescherming niet meer. En als jij dan elke dag door dat raampje kijkt, dan kunnen jouw ogen dus daar schade aan ondervinden.
1: Okay.
2: Dus dat is wat ik ervan weet.
1: Ja. Hey, en dat stukje met die frequenties, dat alles heeft natuurlijk een trilling. En dat doet iets met die frequenties die er al in zitten in groente en fruit, die normaal gesproken ook heilzaam zouden zijn voor je lichaam. Hoe zie je dat?
2: Nou ja, eigenlijk alles is frequentie, hè? Alles is energie. Dus ook de stoffen die erin zitten, zoals vitamines en fytonutriënten, hebben hun eigen frequentie.
1: Ja.
2: En daar kan ik me heel veel bij voorstellen.
1: Waardoor bijvoorbeeld een vitamine C niet meer diezelfde werking zou hebben als dat het oorspronkelijk gewoon gewarmd is op het gasfornuis?
2: Dat kan ik niet vinden in de literatuur. Ik kan me er wel het een en ander bij voorstellen. Hè? Dat wanneer er zeg maar een onnatuurlijke invloed is op de frequentie van voedingsstoffen, dat het effect van die voedingsstoffen in mijn lichaam, als ik dat zou eten, ook anders is. Om die reden mede hoor, is mijn uitgangspunt. Ja, je moet zo natuurlijk mogelijk eten, maar ook zo natuurlijk mogelijk eten bereiden.
1: Ja, en opwarmen in een gewone oven is eigenlijk geen enkel punt, hè?
2: Nee, in een hete luchtoven of een gasoven is dat geen punt. Nee,
1: dat is prima. Oké, nou hartelijk bedankt Anna weer voor het antwoord op deze vraag.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende keer.
2: Ja,

0: De headlines uit het nieuws.
1: Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaat en Rotterdam IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Daar stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstroken zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Een combinatie van ginkgo biloba en Kistansje tuberosa verbetert het geheugen aanzienlijk bij gezonde volwassenen na slechts 30 dagen gebruik. Deelnemers scoorden beter op alle geheugentests, terwijl hersenscans een verhoogde activiteit in het cerebellum lieten zien. Dit hersengebied is cruciaal voor het verwerken van visuele informatie en het vastleggen van herinneringen. De kruiden lijken de hersenefficiëntie te verhogen door de doorbloeding te verbeteren. Met geen enkele gerapporteerde bijwerking biedt deze natuurlijke mix een veilige en ook effectieve boost voor je cognitieve prestaties. Het gaat dus om de combinatie van ginkgo biloba, de levensboom, en Kistansje tuberosa. Voor wie slecht slaapt, kan de combinatie van twee supplementen effectiever zijn dan elk middel apart. Een nieuwe studie toont aan dat het samen nemen van ashwagandha en melatonine mensen met slapeloosheid sneller in slaap laat vallen en langer laat slapen dan alleen melatonine of alleen ashwagandha. Ashwagandha is een kruid dat de stress vermindert. Het lijkt de werking van het slaaphormoon melatonine te versterken. De deelnemers die beide middelen tegelijkertijd gebruikten, rapporteerden de grootste verbetering in hun nachtrust. Onderzoekers noemen de uitkomst veelbelovend, maar wijzen erop dat meer studies nodig zijn om dit effect nog eens te bevestigen. Nou, even wat rust, over slaap gesproken, rust in het programma. Dit is een hele mooie, vind ik. Peter Skellern en You're a Lady.
1: Now the evening has come to a close, and I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go, and it might be my last chance with you. So I might as well get it over, the things I have to say won't wait until another day.

0: altijd al heb ik dit een mooi nummer gevonden. Zo mooi. Peter Skellern. En we gaan even het tempo wel weer nu opvoeren. Hier zijn The Flirts en Passion.
1: Dit is de donderdag date met Frank Ruiter.

0: Okay. Nu contact met Peter van Berkel. Hij is natuurvoedingsdeskundige, chef, kok dus, en fermentatie-expert. Hallo Peter.
1: Ja, dag Frank. Goeiedag.
0: Hallo. Je hebt meerdere boeken geschreven, waaronder een vrij nieuw boek, De Graankeuken.
1: Dat klopt.
0: Ja, ik ben als eerste benieuwd. Iedereen kent natuurlijk tarwe en haver. Dat zijn eigenlijk de meest bekende granen. Tarwe lijkt mij trouwens ook heel ver doren, zeg maar, gefokt. Waardoor het niet meer helemaal gunstig is. Maar je hebt veel meer granen dan dat. Wat maakt granen nou volgens jou zo interessant?
1: Ja, nou ja, over dat doorfokken van jou. Dat is eigenlijk inderdaad voor mij ook wel een van de belangrijke redenen geweest om dit boek te gaan schrijven. Omdat ik probeer eigenlijk een beetje de monocultuur die tarwe nu in de keukens heeft. Dus in de westerse keuken en vooral tarwebloem. Dus de geraffineerde tarwe. Ik probeer eigenlijk met mijn boek die monocultuur een beetje te doorbreken. En ik wil mijn lezer aansporen en op het spoor brengen van juist die enorme diversiteit van granen. Die we ook over de hele wereld kennen, maar natuurlijk ook in Europa en hier in Nederland. Dus granen is echt een prachtig soort basisvoeding.
0: Ja, en gezond ook, hè?
1: Ik vind van wel. Daar zijn de meningen natuurlijk zeer over verdeeld. Maar ik vind het althans als je het goede keuzes maakt, hoe je het koopt en hoe je het bereidt, vind ik het zelf een zeer gezonde voedingsbron.
0: Ja, daar hangt het natuurlijk mee samen, want anders is het totaal onverteerbaar. Tarwe bevat sowieso gluten en dat is niet het meest ideale graan, lijkt mij, hè?
1: Ja en nee, ook dit is gewoon natuurlijk heel relatief. Maar ook hierin gaat het denk ik juist om de variatie die je eigenlijk op je bordje moet zien te creëren. Ik begon net de monocultuur van tarwe, de monocultuur van tarwebloem. Nou ja, iedereen op het moment dat je zelf met granen bakt, wordt eigenlijk uitsluitend tarwebloem gebruikt. Nou, dat is natuurlijk een geraffineerd graan, dus daar zijn eigenlijk alle goede voedingsstoffen zijn eruit gehaald. Je houdt dus een beetje een lege koolhydraat over. Nou, dat is dan ook weer, denk ik, een reden waarom het graan nu wordt afgewezen. En ik vind het juist zo belangrijk om de oude granen weer terug te brengen in de keuken.
0: Heb je wat voorbeelden van namen van die oude granen?
1: Ja, ik heb zelfs een lijstje van 30, want ik heb in mijn boek dus 30 graanprofielen neergeschreven, waarin ik een hele rits van granen de revue laat passeren. Als we kijken naar, er zijn eigenlijk 7 hoofdgranen. Dat is dan inderdaad, daar hoort de tarwe en zijn familieleden hoort daarbij. Maar ook gerst is een hoofdgraan. Rogge kennen we uit Europa. Haver. Rijst is natuurlijk het graan van Azië. Mais is het graan van Zuid-Amerika. En als laatste van de 7 hoofdgranen kennen we gierst. En daar zien we een cultuur zowel van hier in Europa als eigenlijk de oorsprong in Afrika. Dus dat zijn de 7 hoofdgranen. En dan is er nog een hele rits met familieleden, andere kleine soorten. Ja, en ik kan bij wijze van spreken nu een, als je het leuk vindt, ik kan een hele opsomming geven nu van A tot Z. Van in een hele snelle riedel welke granen er allemaal zo behandeld worden.
0: Misschien komt het terloops ter sprake. Wat zullen we even onder de loep nemen? Eentje die ik trouwens zelf heel vaak neem bij mijn lunch. Gierst. En die kook ik ongeveer 20 minuten. Ik ben benieuwd of dat trouwens de goede techniek is die ik toepas.
1: Nou, over de kookmethode, dat is een hele belangrijke rode draad in mijn boek. Voor het koken van graan hanteer ik zelf de zogenaamde WKW-methode. En WKW is een afkorting en dat staat voor weken koken wellen. Dus dat wil zeggen tot ik heel veel granen van tevoren eerst laat weken, daarna kook ik hem. En daarna krijg je het proces van nawellen. Dat wil zeggen, zeg maar, de harde granen zoals ze die kennen, die week ik een aantal uren. En dat hoef je allemaal niet te onthouden. Daar staat gewoon een keurige tabel in dat boek. Ik week het in de afgemeten kookvloeistof. Daarna ga ik het in diezelfde vloeistof koken. En op het moment dat men het dan eigenlijk gaar vindt, dan komt juist dat proces van nawellen tevoorschijn. En het nawellen is gewoon een hele eenvoudige behandeling. Je hoeft eigenlijk daar geen moer voor te doen. Je zet het vuur uit en eigenlijk blijf je gewoon met je tengels van je pan af. Dus je laat het graan nog, zeg maar, in de warmte die er gewoon nog in die pan heerst, nawellen. En hierin krijg je de optimale garing van het graan. En dat is denk ik een van die belangrijke dingen waarom ook mensen moeite hebben met de graanvertering. Tot dat proces van nawellen dus vaak wordt overgeslagen. Mm-hmm. En dat nawellen is juist zo enorm belangrijk. Professioneel noemen we dan, in dat proces krijgt het graan zijn ontsluiting. Dus letterlijk en figuurlijk, het graan gaat van zijn slot af. Dus hij opent zich in dat proces volledig. Waardoor je A, al zijn voedingsstoffen goed kunt opnemen. En B, tot het graan op die manier echt door en door gaar is. En daardoor ook goed verteerd kan worden.
0: Oké.
1: En dat vind ik dus eigenlijk zelf een essentiële handeling in dat hele kookproces.
0: En wellen duurt dan ongeveer een half uurtje of zoiets?
1: Ja, dat verschilt natuurlijk per graan. We hebben sommige hele harde granen. Dat is de rogge en de gerst. Nou, die kan ik wel bij spreken een paar uur laten nawellen. En een gierst, nou, dat is juist weer een hele snelle. Daar kan je met een half uurtje, heb je het al gehad. Mm-hmm. En dat nawellen doe ik vaak om de warmte vast te houden in een hooikist.
0: Oh ja.
1: Dus ik zet mijn pan dan in de hooikist. Nou, en dat laat je gewoon lekker op je aanrecht staan. Daar hoef je ook niets voor te doen. Hoef je niet bij te blijven staan. En daarin, zeg maar, krijg je als het ware die nagaring van het graan.
0: Ja. En wat is de functie van weken? Heeft dat iets te maken met ook het vitinezuur proberen te neutraliseren?
1: Ja. Nou, het weken heeft een paar voordelen. Je verkort door het weken direct de kooktijd. Het weken heeft ook weer invloed op die goede verteerbaarheid van het graan. En inderdaad, wat jij al intikt, in het weekproces wordt het zogenaamde aanwezige vitinezuur voor een deel afgebroken.
0: Ja, dat is belangrijk, want vitinezuur dat bindt mineralen aan zich die je dan vervolgens ook kwijtraakt.
1: Ja. Nou ja, we noemen vitinezuur een antinutriënt. Ook daar kan je, over dat woord kan je nog wel een boompje opzetten. Maar inderdaad, vitinezuur is dus zeg maar een planteigen stof. Dat zit overigens niet alleen maar in graan. Het zit ook in pulvruchten, in alle zaden zit het. Dus het wordt eigenlijk altijd in combinatie met graan wordt het vitinezuur beschuldigd. Maar het zit in wezen in een heleboel eetbare zaden. Ja. Vitinezuur is inderdaad een bescherming van de plant zelf. En het is inderdaad zo dat vitinezuur de aanwezige mineralen in dat zaadje aan zich bindt. Nou, dat betekent inderdaad, als dat vitinezuur nog werkzaam is, is dat ik, als ik dat zaadje opeet, tot ik dan, zeg maar, bij wijze van spreken, de aanwezige zink en ijzer niet kan opnemen. Ontkoppel ik dat, dus laat ik het vitinezuur afbreken, dan is dat mineraal inderdaad weer beschikbaar. Hierin is zeg maar het codewoord eigenlijk de factor tijd. Dus hoe meer tijd je de bereiding geeft, hoe beter het vitinezuur wordt afgebroken.
0: Ja, fijn deze inleiding. En laten we dan de volgende keer specifiek even ingaan op die 7 hoofdgranen en de bereiding daarvan. En wat je wel en niet moet doen in het ideale geval. Hartelijk dank Peter van Berkel.
1: Oké, tot je dienst en tot een volgende keer.
0: Zeker.

0: Sweet Sensation. Ja, natuurlijk Sad Sweet Dreamer.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuw onderzoek suggereert dat het plantaardig ketogeen dieet, gecombineerd met dagelijks vasten, intermittent fasting, de achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer kan afremmen. In de studie bleven deelnemers die dit regime 6 maanden volgden cognitief stabiel, terwijl de groep met de standaardzorg juist achteruit ging. Het effect leek het sterkste bij mensen zonder ernstige insulineresistentie met minder hersenschade. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, waarschuwen de auteurs dat het onderzoek klein was en ook kort duurde. Meer studie is nodig om te bevestigen of deze aanpak op grote schaal werkt als aanvulling op de reguliere behandeling. Een studie toont aan dat melatonine met vertraagde afgifte de slaap van gezonde volwassenen met slaapproblemen merkbaar verbetert. Deelnemers die 4 weken lang 2 milligram melatonine gebruikten, sliepen bijna een half uur langer en vielen sneller in slaap dan de groep die een placebo kreeg. Ook rapporteerden zij minder wakker liggen 's nachts en een beter algemeen welbevinden. De onderzoekers zeggen dat het effect op de korte termijn is vastgesteld en dat het langdurig gebruik nog moet worden onderzocht. Maar de bijwerkingen bleven beperkt tot milde klachten zoals hoofdpijn. Ja, I like it. Dit is Aura, de band Aura. Daar hebben we nog heel kort voor. Even kijken. Nou ja, een minuut of 3. Het is de lange versie, maar die draaien we niet helemaal. Maar dat geeft niet, want we draaien ze. Zo, dat is Aura. And I like it.

Ja, dat was een little bit van Aura. Het was zeker meer dan een little bit. Like I like it. En zo komen we aan het einde van de donderdag.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: elke donderdagavond van 8 tot 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd, en de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

zeg, maar ja, dan komt het vanzelf wel goed, hè. The Limit en CR terug van 1984. En daarmee begonnen we Let the Beats Take Control. Weer een nieuwe aflevering met disco-muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En ze nu dan ook een beetje house en een beetje club. We maken er weer een dansbare show van, in ieder geval. En ook mensen welkom op donderdagavond. Die getuigen zijn van de making-of. Ook mensen in Den Haag daar bij Radio Excellence. Ook jij kan reageren en meekijken. www.discoclassicradio.nl. De webviewer op donderdagavond staat aan, dan kun je het ook in beeld volgen als je het leuk vindt. En uiteraard staat de mail weer open. Rijn@discoclassicradio.nl voor jouw verzoekjes. Laat weten wat jij nog mist, wat je graag wilt horen, waar jij warme gevoelens aan hebt, mooie herinneringen aan hebt. Dan neem ik dat gewoon mee in de playlist al hier. Clip Music, Jenny Tracy,

En die je meldt via rijnhaarddiscoclassicradio.nl. Dat weet jij nog mis nogmaals, dan nemen we dat gewoon mee. Ook ideeën voor het origineel aan de koffer. Dan wat de markante 12 inch die ik ook inkleur. Als je daarvoor goede ideeën hebt, meld het maar gewoon via rijnhaarddiscoclassicradio.nl. En Rijn schrijf je binnenkort rij. rijnhaarddiscoclassicradio.nl. Dan komt het ook aan, dat is wel leuk natuurlijk. Hè? Heb je tijd om ingekleurd, ga je voor de eeuwige roem, zoals ik altijd zeg. En dan kun je niet meer normaal op de straat gaan. Dan moet je de hoed kopen met een zonnebril en een lange jas. Want je hebt de items ingekleurd in deze radioshow. Het kan maar zo gebeuren. Italo Dance Classics, dat doen we. Als je daarvoor nog goede ideeën hebt, laat het bij me weten. Ook daar hebben wij een nodige van in voorraad hier. Italo Dance Classics. De hele serie uit de jaren 80 staat bijna in de database hier. En ook deze mag natuurlijk niet ontbreken. 1984, Ivan Fortuna Vella.

1981, The Love Thing, The Whispers hier in deze radioshow. Let the Beast Take Control. Het leidt ons naar Torsten Hill de Koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën dat we hebben. Je mag het gewoon inkleuren. Je suggestie kun je opsturen. En dat kun je doen naar het volgende e-mailadres. Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een korte ei @discoclassicradio.nl.

0: even tijd ermee gekleurd. Heb je tijd ermee gekleurd? En dan gaan we aan de slag voor je. En vandaag het volgende dat het gaat om het origineel de koffer. Het was in 1990 dat Mantronix de hit had, God Have Your Love. Ze hadden eigenlijk 3 singles in de top 40. En God Have Your Love van Mantronix was wel de grootste hit. 7 weken top 40 en het haalde nog de 14e plaats. Andere hits waren Take Your Time en Don't Go Missing With My Heart. Stond nog even in de top 40. 3 singles in totaal. Maar de grootste hit was dan wel God Have Your Love. En die single is bijgebleven, want in het jaar 2002 dacht Liberty X, we gaan nog eens een keertje deze single restylen. En dan huidige tijd. Tandje sneller, tandje meer beat erin. En anders sausje. En dan klinkt het weer net even anders. En misschien dat het alweer een grote hit gaat worden. Liberty X. 4 singles in de top 40. Just a Little. God Have Your Love staat op de 2e plaats. Eén na grootste hit eigenlijk. En stond nog 7 weken in de top 40 en haalde de 12e plaats. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Mantronix, God Have Your Love uit 1990. Of via de versie van 12 jaar later, het jaar 2002, van Liberty X, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel en de cover.

Wat is vandaag dat ik elkaar aansteek vandaag? Mantronics, God Have Your Love, breekt deze laatste bron voor Liberty X, God Have Your Love. 1990 het origineel, de koffer uit jaar 2002, ook alweer even geleden, maar bij deze dan toch weer terug op de radio. Ideeën voor dit item, laat het mij maar weten. Mail het maar door naar wij.net, discoplasticradio.nl. Let the beat.

1974, de Catapult en de Teenie Bobber Band. Ik ken deze groep ook nog van de single Let Your Hair Hang Down. Kan ik hier wel doen, maar de tand des tijds heeft het ingehaald, dames en heren. Ik heb haar met krakken, het valt liever uit dat het fijn wordt. Dus dat Let Your Hair Hang Down kun je wel vergeten. Let the beat take control, the three degrees nu. En de heaven and need is terug.

Michael Ziegelman van Let's Wel Chant. Jouw buddy tegen mijn buddy. Kortjes bedichtjes. Moet gelijk bedenken aan de dansles van vroeger. Laat ik daar niet over uitweiden, want er is nog een trauma van mensen. Het is geen succes, mensen, kan ik je vertellen. Koffie is binnengebracht hier. Ik kijk naar de muur en ik zie een vlieg naar boven lopen. Die wil ik pakken, maar ik heb uitzending. Hij zit nu boven het plafond. Dus die vlieg heeft geluk gehad. Die is de dood ontsnapt. Nu de Sea Light, stop what you're doing.

1982, we zijn al laatste vandaag het duurtje van Let the Beat Take Control. We gaan nog weer op weg naar het nieuws en de bijbehorende boodschappen. En zometeen dan nog deel 2 van deze radioshow. Met nog de markante 12 in ze nog veel meer lekkere dansbare platen. Mensen die getuigen zijn van de making-of op donderdagavond. Of mensen in de Haag daar bij Radio Excellence. Reageer, want wat we niet weten, kun je dan mailen. Rijn@discoclassicradio.nl. Meekijken via www.excellentfm.nl of www.discoclassicradio.nl. In beeld en geluid zijn we er op donderdagavond. Ben je getuige van de making-of. Nog geen discoplaatje dan het jaren 80. 1983, een goed discojaar. Herinneren we deze nog. Imagination en Looking at Midnight. Tot zometeen, tot na het nieuws voor deel 2.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rijn Roosendaal.

Ja, het zijn de songs die in de jaren 80 de discotheek te horen waren. En je nog vaak terug geworden menig ethisch party als het gaat om de disco show. En ook hier doen we er aan, regelmatig. De jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco. Let the beats take control met Rijn Roosendaal. Iedere zaterdag en zondag kun je het horen op Disco Classic Radio van 10 tot 12. En op donderdagavond getuigen zijn van de making-of. Dat is dan op donderdagavond van 8 tot 10 uur. Kun je meekijken via www.discoclassicradio.nl en www.excellentfm.nl. De jaren 70 disco nu. Hamish Stewart en Knock on Wood is terug hier in Let the Beat Stay Control.

De Sound of the 90s, hip-hop en house en je noemt het maar, wat al in de jaren 90 is gedaan toen de tijd. Hij sloot toen de tijd een beetje disco-tijdperk af en veel mensen die van de jaren 80 houden, houden absoluut niet van de jaren 90 en ook andersom is vaak het geval. Dat is wel apart. Hoogstelde dat beide decennia's elkaar echt gebroedelijk omarmen, om het zo maar te zeggen. Ik heb er niet zo'n moeite mee, alhoewel. Ja, ik heb met house wel het een en ander, maar met techno ook nog wel het een en ander, maar hardcore en dat soort spullen allemaal, dat doet voor mij niet zozeer. Maar een beetje house music en club is wel lekker natuurlijk. En ook electropop is lekker. En als je nog dingen mist, laat het mij maar weten. Hè. Je kunt het gewoon aanmelden via rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een korte ei. Jouw verzoekjes, jouw plaat waar je helemaal je dak uit ging. Waar je goede herinneringen had. Kan een 70, een 80 of een 90 plaats zijn. Laat het mij maar weten. Rijn@discoclassicradio.nl voor jouw favoriete plaat. Jouw favoriete discoweert. Ga je verhaal vertellen en de plaat draaien. Vergeet de sales.

De tijd van Dieter, wel het time bij en Live It Up, 1982. Heel veel muziek uit de jaren 80 in ieder geval. 1983 komt weer veel voorbij en ook 1982 bleek een goed disco te zijn. Want ook veel plaat uit 1982 in de playlist al hier. En als je dat aangevuld wil zien, dan laat het mij maar weten. Rijn naar discoclassicradio.nl voor jouw verzoekjes. Nederlands product dit. Misschien dat we weer een keer een Nederlandse discolijst doen. Muziek uit Nederland, het kader van Koningsdag. En dan alleen maar plaatjes uit Nederland. Nederlandse producties. Dan komt deze ook weer terug, denk ik. De Chaplin Band, Nil Fierro, terug van 1982, zoals gezegd.

0: Deze band komt uit Maastricht bij mij weten. Van 1982, deze dikke hit. Elviero, de Chaplin Band. Het leidt ons naar het volgende item. Het origineel de cover hebben we gehad. Dus nu de markante 12 is. Nu 2 hebben we dan altijd. Een lange dansbare plaat uit grijze hitverleden. Of uit hitpraters van nu, je mag het zelf zeggen. Moet je even een mailtje doen. Rijn op discoclassicradio.nl van open 24 uur per dag. 7 dagen in de week. En dan kan het zo zijn dat je vannacht om 3 uur wakker wordt en denkt van ja, deze plaat moet ik even mailen. Geef het gewoon toe. Slinger die per se aan en mail even. En ga daarna weer rustig liggen. Kan heel therapeutisch werken en misschien dat het plaatje nog gedraaid wordt ook. Nou, misschien de kans is wel heel groot hoor. Dat moet helemaal niet in het format passen, maar dat hebben we niet meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Dat iets aangevraagd werd wat niet paste. De markante 12 is, dat hebben we vandaag. Wel nu, het was in de jaren 90. 1990 dat de FBI Project Going Back to My Roots uitbracht. FBI Project had eigenlijk maar 2 singles in de hitparade lijstjes in Nederland. 1 tot 40 hitje Rich in Paradise, Going Back to My Roots. Dat is dus onze markante 12 is voor vandaag. Geremixed. De singleversie deed het 7 weken in de top 40 en haalde de 15e plaats. Een redelijke notering. De andere single, ook niet te versparen, maar bleef helaas hangen in de tipparade. Dat was Everybody All Over The World. Nog regelmatig gedraaid in deze radioshow. Mooi een lekkere track hoor. Maar was geen top 40 hit helaas. Ja, het werd vaker dat dingen buiten de boot vallen als het gaat om de top 40. En waarom? Nobody knows. Hey, veel plezier met het FBI project. Everybody Over The World. Dat doen we niet. We doen die andere. Going Back To My Roots. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

Ze hadden in het begin van de jaren 90 een hitje mee. Het FPI-project en Going Back to My Roots. En je hoort het hier in de Vakante 12 in. Ideeën voor dit item, laat het mij weten. Mail het maar door. Reinhard@discoclassicradio.nl en je hebt het ingevuld, hè. Doe elke keer weer, elke uitzending opnieuw, een nieuwe 12 inch. En goede ideeën ervoor zijn altijd welkom. We hebben heel wat pakjes in voorraad, dus wat dat betreft kan het maar zo zijn als je wat aanvraagt, dat we het nog hebben hier. Grote kans. Laatste jaren heel wat verzameld, dus het komt allemaal goed. Moet je dan even mailen, dan neem het mee. Tja, we kunnen deze dame zeggen, Chaka Khan. In deze single, ooit al eens een keertje overgedaan door Whitney Houston in de film of musical The Bodyguard. Maar geef mij het origineel maar op. Ook een lange uitvoering vandaag. 1989. Wij noteren Chaka Khan en I'm Every Woman. Je hoort hem vandaag in de Maxi.

Ik kan me dat goed herinneren, 1988, dat deze single uitkwam. Singeltje Stalemate en daarop ook deze single Roses Are Red van de Mac Band. Singeltje kocht ik in de aanbiedingenbak bij Enjoy Computers en CD's in die dam was het daar nog. Stond in de aanbiedingenbak voor een paar gulden, kon je die meenemen. Nou, dan nemen we deze natuurlijk gewoon mee. Hè. Dat is gewoon goedkoop materiaal. Van. De aanbiedingenbak, weten we toch. Waar we de singeltjes deden halen die uit de top 40 waren, die waren ook vaak afgeprijsd. Als je weer voor weinig geld, als singeltjes, die dan weer op de radio kon draaien en zo geschieden.

Poeh, als zijn laatste vandaag in deze aflevering van Let the Beat Take Control. Het is weer klaar, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Het tijd zit alweer bijna op. Het is al bijna vol, dit radioprogramma. Dus het wordt even weer plaatsmaken voor de volgende collega op deze radiozender, om het zo maar te zeggen. Ik dank u weer voor het volgen. Reacties op dit radioprogramma. Je weet het, je kunt altijd mailen naar rijn@discoclassicradio.nl. rijn@discoclassicradio.nl. Ideeën voor de markante 12-inch, ideeën voor tussenin de koffer, of gewoon je favoriete discoplaat aanvragen met je verhaal erbij. Ook dat kan gewoon. rijn@discoclassicradio.nl. De laatste, de BB&Q Band.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze avond eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, de prijzenparade. Alleen hier op Radio Excellent en de vraag van vandaag is. Welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Dus welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Was dat Lars Ulrich? Was dat Dave Grohl? Of Stuart Copeland? Ja, dus welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Lars Ulrich? Dave Grohl of Stuart Copeland. Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar Studio Apenstaatje Excellent FM. Studio Apenstaatje Excellent FM. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we leuke prijzen heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is: welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Was dat Lars Ulrich? Was dat Dave Grohl? Of was dat Stuart Copeland? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar iedere film een nieuwe ervaring kan worden. Het weekend begint langzaam in zicht te komen en misschien is het wel het moment om een bioscoopavond te plannen. Vandaag hebben we avontuur, animatie en een grote film die deze zomer voor je klaarstaan. Dit is Radio Excellent, de bioscoopagenda. Natuurlijk de Odyssey, een film die nauwelijks introductie nodig heeft. De Odyssey van Christopher Nolan, Matt Damon speelt Odysseus, die na de val van het trio Troje maar één ding wil: terug naar huis. Alleen blijkt die reis een gigantisch avontuur te worden. Hij en zijn bemanning krijgen te maken met de sirene, de cycloop Polyphemus en andere figuren uit de Griekse mythologie. Christopher Nolan maakt er een grote filmspectakel van en juist daarom is die film, deze film die je eigenlijk op het grote bioscoopscherm moet gaan zien. Dan Ted en een magische lamp. Voor kinderen en gezinnen is Ted en de magische lamp. Ted kennen we natuurlijk als een avontuurlijke archeoloog uit andere animatiefilms. En ditmaal zorgt de mysterieuze magische lamp voor een compleet nieuw avontuur. Verwacht exotische locaties, humor, actie en natuurlijk nodige problemen die opgelost moeten worden. Een toegankelijke animatiefilm voor een gezellig middagje of avondje bioscoop met het gezin. Minions en Monsters en nog steeds niet weg te denken uit de bioscoop. De Minions in Minions en Monsters belanden de gele herrieschoppers in Hollywood van de jaren 20. Daar gaan ze op zoek naar angstaanjagende wezens die gebruikt kunnen worden voor een monsterfilm. Alleen gaat bij de Minions natuurlijk zelden iets volgens plan. Het resultaat: monsters, complete chaos en vooral heel flauwe Minions humor. En dat waren ze alweer, de alle drie aan het eind gekomen van deze donderdagavond filmronde. De Odyssey van het grote spektakel, Ted en magische lamp voor het gezin. Of Minions en Monsters, waarin je gewoon zin hebt om een avondje ongecompliceerd plezier. Morgen zijn we terug met een weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Tot dan en blijf je.

0: de headlines uit het nieuws.
1: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckermann. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne

0: voorbij is. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Lifestyle Lekker. We nemen je mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse doos inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Burendag. Ja, komt er ook weer aan. Een zaterdag waarop aanbellen juist wel de bedoeling is. Zaterdag 26 september is het Burendag. Door heel Nederland worden buurtborrels, gezamenlijke maaltijden, spelletjesmiddagen en klusacties georganiseerd. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 activiteiten aangemeld. En misschien zegt dat vooral iets over een behoefte die we allemaal herkennen. We wonen steeds dichter bij elkaar, maar kennen elkaar lang niet altijd beter. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Het idee is eenvoudig. Breng mensen uit dezelfde straat of buurt bij elkaar en doe iets dat onderlinge contacten sterker maakt. Daar hoef je trouwens geen compleet evenement voor op te tuigen. Een paar stoelen op de stoep, koffie, iets lekkers en een uitnodiging in de groepsapp kunnen al genoeg zijn. Het doel is niet om de mooiste buurtbarbecue van Nederland te organiseren, maar om mensen met elkaar in gesprek te krijgen die elkaar normaal alleen groeten bij de afvalcontainer. En dat heeft ook een praktische kant. Een buur die je kent vraagt je makkelijker om een pakketje aan te nemen, een plant water te geven of even op te letten of als je een paar dagen weg bent. Andersom merk je dat ook eerder iemand zijn hulp kan gebruiken. Misschien is dat in de tijd van digitale contacten juist opvallend. We kunnen met iemand aan de andere kant van de wereld videobellen, maar weten soms niet hoe de mensen twee deuren verderop heten. Dus als je zaterdag in jouw straat iets wordt georganiseerd, loop er eens heen. Ook als je normaal niet zo'n buurtactiviteit mens bent. En gebeurt er iets helemaal niets, dan is de kans om koffie te drinken met een paar buren bij elkaar. En dat probeer ze bij elkaar te krijgen. En dat is nog steeds mogelijk. Je hoeft dus geen beste vrienden te worden. Een buurt wordt al prettiger wanneer mensen elkaars naam kennen. En daarvoor is één gesprek soms al genoeg. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Leon Bridges zoekt op nieuwe album naar nieuw geluk, naar niet geluk, maar naar iets dat blijft. Vrijdag 25 september verschijnt Happiness Anytime, het nieuwe album van Leon Bridges, de Amerikaanse zanger uit Texas, werd ruim 10 jaar geleden bekend met het geluid dat sterk herinnerde aan klassieke soul uit de jaren 50 en 60. Sindsdien is zijn muziek steeds breder geworden. Op Happiness Anytime werkt Bridges onder meer samen met J. Lloyd Watson en Lydia Kitto van de Britse groep Jungle. Ook bassist Pino Palladino is op het album te horen. Dat zijn de namen die meteen verraden dat Bridges niet simpelweg probeert zijn debuut opnieuw te maken. Het album telt 12 nummers. Vooraf verschijnen al verschillende tracks, waaronder Light the Way, Tears of Joy, Illusion en Your Love is Electric. De titel Happiness Anytime klinkt bijna als een optimistische slogan, maar Bridges bedoelt er iets genuanceerder mee. Hij heeft uitgelegd dat geluk voor hem niet iets is waar je voortdurend achteraan moet rennen. De muziek moet juist iets achterlaten bij de luisteraar, iets dat langer blijft hangen dan alleen een vrolijk moment. Dat past goed bij zijn carrière. Bridges was aanvankelijk vaak neergezet als een soort moderne versie van klassieke soulzanger. Moderne, mooie pakken, warme producties en een stem die deed denken aan een andere tijd. Maar op latere platen kwamen daar steeds meer moderne R&B, pop en elektronische invloeden bij. Vrijdag verschijnt dus een album van een artiest die inmiddels niet meer hoeft te bewijzen dat hij oude soul overtuigend kan laten klinken. De interessante vraag is of wat hij daarmee doet wanneer hij die traditie combineert met het heden. Voor de radioluisteraars is dat misschien juist een leuk aan een nieuwe plaat. Je hoort niet alleen waar een artiest vandaan komt, maar vooral welke richting hij nu uitkiest. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Een tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 25 september. Om 7:05 hebben we een huis vol. Noëlle Lopez gaat voor het eerst naar de basisschool. Dan NOS Journaal om 8:00. Dan De Bouwers, een nieuwe fase. Frans Junior viert het einde van het voetbalseizoen met... ja. Dan De Slimste Mens met Lindsay Swaan als uitdager. Dan De Keuringsdienst van Waarde. Wat maakt een ham nou Serrano? En het NOS Journaal sluit daar de avond af. Dan hebben we 12:40 om 8:30 op Net NPO 2. Dan Café Kokkelman, actualiteiten, media, praatprogramma en politiek. Nieuwsuur en De Stand van Nederland die sluit daar de avond af. Dan hebben we om 8:30 hebben de verloskundige op NPO 3. Dan Theo Maas om 8:30 met Onbegonnen Werk. Persoon en universeel, poëtisch. Daarachteraan De Sluipschutters. En dat is natuurlijk leuk. Om 10:30 Nighty Dance. Two Brothers on the Fourth Floor komt aan bod. Nou, is dat leuk? De Cold Talent hebben we op RTL 4. En Rens om 10:00. En Lubach sluit daar de avond af om 11:00. Dan 112 vandaag komt na de douane in actie op RTL 5. 24 Hours in the ER is ook weer van de partij. Dan hebben we om 8:30 grote gezinnen, grote vakanties. Oma Rita krijgt het benauwd in de kabelbaan. Ja, vandaag Inside komt erachteraan met heel veel René Jan Derksen en René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Op SBS 9 Murder by Numbers. Tijdens het onderzoek naar de moord op een jonge vrouw krijgen we allemaal nummers te zien. Maar waarom? Dan Seven, een thriller, ook een film en die sluit daar de avond af. Dan hebben we Fire Country op Net 5 om 9:30. Om 9:30 Sheriff Country. Chicago Fire om 9:45. En 10:45 True Crime Today. Die sluit daar de avond af. Dan de Big Bang Theory op Veronica. Brandweer 010. De brandweer rukt uit voor een autobrand langs de A13. Overtreders komt erachteraan. We volgen het werk van handhavers op straat. En Undercover in Nederland, die sluit daar de avond af. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die je vandaag komt.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze avond eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, de prijzenparade. Alleen hier op Radio Excellent en de vraag van vandaag is. Welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Dus welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Was dat Lars Ulrich? Was Dave Grohl? Of Stuart Copeland? Ja, dus welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Lars Ulrich? Dave Grohl of Stuart Copeland. Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellent.fm. studio@excellent.fm met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we leuke prijzen heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is: welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Was dat Lars Ulrich? Was dat Dave Grohl? Of was dat Stuart Copeland? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar iedere film een nieuwe ervaring kan worden. Het weekend begint langzaam in zicht te komen en misschien is het wel het moment om een bioscoopavond te plannen. Vandaag hebben we avontuur, animatie en een grote film die deze zomer voor je klaarstaan. Dit is Radio Excellent, de bioscoopagenda. Natuurlijk de Odyssey, een film die nauwelijks introductie nodig heeft. De Odyssey van Christopher Nolan, Matt Damon speelt Odysseus, die na de val van het trio Troje maar één ding wil: terug naar huis. Alleen blijkt die reis een gigantisch avontuur te worden. Hij en zijn bemanning krijgen te maken met de sirene, de cycloop Polyphemus en andere figuren uit de Griekse mythologie. Christopher Nolan maakt er een grote filmspectakel van en juist daarom is die film, deze film die je eigenlijk op het grote bioscoopscherm moet gaan zien. Dan Ted en een magische lamp. Voor kinderen en gezinnen is Ted en de magische lamp. Ted kennen we natuurlijk als een avontuurlijke archeoloog uit andere animatiefilms. En ditmaal zorgt de mysterieuze magische lamp voor een compleet nieuw avontuur. Verwacht exotische locaties, humor, actie en natuurlijk nodige problemen die opgelost moeten worden. Een toegankelijke animatiefilm voor een gezellig middagje of avondje bioscoop met het gezin. Minions en Monsters en nog steeds niet weg te denken uit de bioscoop. De Minions in Minions en Monsters belanden de gele herrieschoppers in Hollywood van de jaren 20. Daar gaan ze op zoek naar angstaanjagende wezens die gebruikt kunnen worden voor een monsterfilm. Alleen gaat bij de Minions natuurlijk zelden iets volgens plan. Het resultaat: monsters, complete chaos en vooral heel flauwe Minions humor. En dat waren ze alweer, de alle drie aan het eind gekomen van deze donderdagavond filmronde. De Odyssey van het grote spektakel, Ted en Magische Lamp voor het gezin. Of Minions en Monsters, waarin je gewoon zin hebt om een avondje ongecompliceerd plezier. Morgen zijn we terug met een weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Tot dan, en blijf natuurlijk gewoon lekker luisteren naar Radio Excellent.

0: de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis

0: door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Nieuw in de spotlights. Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse doos inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Burendag. Ja, komt er ook weer aan. Een zaterdag waarop aanbellen juist wel de bedoeling is. Zaterdag 26 september is het Burendag. Door heel Nederland worden buurtborrels, gezamenlijke maaltijden, spelletjesmiddagen en klusacties georganiseerd. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 activiteiten aangemeld. En misschien zegt dat vooral iets over een behoefte die we allemaal herkennen. We wonen steeds dichter bij elkaar, maar kennen elkaar lang niet altijd beter. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Het idee is eenvoudig. Breng mensen uit dezelfde straat of buurt bij elkaar en doe iets dat onderlinge contacten sterker maakt. Daar hoef je trouwens geen compleet evenement voor op te tuigen. Een paar stoelen op de stoep, koffie, iets lekkers en een uitnodiging in de groepsapp kunnen al genoeg zijn. Het doel is niet om de mooiste buurtbarbecue van Nederland te organiseren, maar om mensen met elkaar in gesprek te krijgen die elkaar normaal alleen groeten bij de afvalcontainer. En dat heeft ook een praktische kant. Een buur die je kent vraagt je makkelijker om een pakketje aan te nemen, een plant water te geven of even op te letten of als je een paar dagen weg bent. Andersom merk je dat ook eerder iemand zijn hulp kan gebruiken. Misschien is dat in de tijd van digitale contacten juist opvallend. We kunnen met iemand aan de andere kant van de wereld videobellen, maar weten soms niet hoe de mensen twee deuren verderop heten. Dus als je zaterdag in jouw straat iets wordt georganiseerd, loop er eens heen. Ook als je normaal niet zo'n buurtactiviteit mens bent. En gebeurt er iets helemaal niets, dan is de kans om koffie te drinken met een paar buren bij elkaar. En dat probeer ze bij elkaar te krijgen. En dat is nog steeds mogelijk. Je hoeft dus geen beste vrienden te worden. Een buurt wordt al prettiger wanneer mensen elkaars naam kennen. En daarvoor is één gesprek soms al genoeg. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En nemen we je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Leon Bridges zoekt op nieuwe album naar nieuw geluk. Naar niet geluk, maar naar iets dat blijft. Vrijdag 25 september verschijnt Happiness Anytime, het nieuwe album van Leon Bridges, de Amerikaanse zanger uit Texas, werd ruim 10 jaar geleden bekend met het geluid dat sterk herinnerde aan klassieke soul uit de jaren 50 en 60. Sindsdien is zijn muziek steeds breder geworden. Op Happiness Anytime werkt Bridges onder meer samen met J. Lloyd Watson en Lydia Kitto van de Britse groep Jungle. Ook bassist Pino Palladino is op het album te horen. Dat zijn de namen die meteen verraden dat Bridges niet simpelweg probeert zijn debuut opnieuw te maken. Het album telt 12 nummers. Vooraf verschijnen al verschillende tracks, waaronder Light the Way, Tears of Joy, Illusion en Your Love is Electric. De titel Happiness Anytime klinkt bijna als een optimistische slogan, maar Bridges bedoelt er iets genuanceerder mee. Hij heeft uitgelegd dat geluk voor hem niet iets is waar je voortdurend achteraan moet rennen. De muziek moet juist iets achterlaten bij de luisteraar, iets dat langer blijft hangen dan alleen een vrolijk moment. Dat past goed bij zijn carrière. Bridges was aanvankelijk vaak neergezet als een soort moderne versie van klassieke soulzanger. Moderne, mooie pakken, warme producties en een stem die deed denken aan een andere tijd. Maar op latere platen kwamen daar steeds meer moderne R&B, pop en elektronische invloeden bij. Vrijdag verschijnt dus een album van een artiest die inmiddels niet meer hoeft te bewijzen dat hij oude soul overtuigend kan laten klinken. De interessante vraag is of wat hij daarmee doet wanneer hij die traditie combineert met het heden. Voor de radioluisteraars is dat misschien juist een leuk aan een nieuwe plaat. Je hoort niet alleen waar een artiest vandaan komt, maar vooral welke richting hij nu uitkiest. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 25 september. Om 6:05 hebben we een huis vol. Noelle Lopez gaat voor het eerst naar de basisschool. Dan NOS Journaal om 8:00. Dan De Bouwers, een nieuwe fase. Frans Junior viert het einde van het voetbalseizoen met... ja. Dan De Slimste Mens met Lindsay Swaan als uitdager. Dan De Keuringsdienst van Waarde. Wat maakt een ham nou Serrano? En het NOS Journaal sluit daar de avond af. Dan hebben we 6:40 om 8:30 op Net NPO 2. Dan Café Kokkelman, actualiteiten, media, praatprogramma en politiek. Nieuwsuur en De Stand van Nederland die sluit daar de avond af. Dan hebben we om 7:30 hebben de verloskundige op NPO 3. Dan Theo Maas om 8:30 met Onbegonnen Werk. Persoon en universeel, poëtisch. Daarachteraan De Sluipschutters. En dat is natuurlijk leuk. Om 10:30 Nighty Dance. Two Brothers on the Fourth Floor komt aan bod. Nou, is dat leuk? De Cold Talent hebben we op RTL 4 en Rens om 10:00. En Lubach sluit daar de avond af om 11:00. Dan 112 Vandaag komt na de douane in actie op RTL 5. 24 Hours in the ER is ook weer van de partij. Dan hebben we om 8:30 grote gezinnen, grote vakanties. Oma Rita krijgt het benauwd in de kabelbaan. Ja, vandaag Inside komt erachteraan met heel veel René Jan Derks en René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Op SBS 9 Murder by Numbers. Tijdens het onderzoek naar de moord op een jonge vrouw krijgen we allemaal nummers te zien. Maar waarom? Dan Seven, een thriller, ook een film en die sluit daar de avond af. Dan hebben we Fire Country op Net 5 om 9:30. Om 9:30 Sheriff Country. Chicago Fire om 9:45. En 10:45 True Crime Today. Die sluit daar de avond af. Dan de Big Bang Theory op Veronica. Brandweer 010. De brandweer rukt uit voor een autobrand langs de A13. Overtreders komt erachteraan. We volgen het werk van handhavers op straat. En Undercover in Nederland, die sluit daar de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. Dit

0: De headlines uit het nieuws. Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen op Heusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

In de nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zo'n 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het helder en droog met weinig wind.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.